0: Olympisch kanoën ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed.
1: Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord.
2: Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Weken eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel in

0: wachten bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent

0: is Radio Emmeloord.
1: Uit de veren met Freert de Vries.
2: En die zegt ook goedemorgen. 6 minuten over de klok van 7 uur. Weer een nieuwe aflevering van Uit de Veren op vrijdagochtend. Tussen 7 en 9 op Radio Emmeloord. Het is vandaag 3 juli 2026. Aflevering 21 en we begonnen met Amanda Lear. Follow Me uit 1978. Zo, alle administratie weer achter de rug. Dan kunnen we nu lekker doorgaan met meer muziek, want daar zijn we hier voor. En we gaan hem even omzetten, want anders lukt het niet. Hier is Anneke Grunlo. 1962 alweer. En Brandend Zand.

Anneke Grunlo. Volgens mij was ze geboren in Indonesië. Toenmalig Nederlandse Indië. Dit was brandend zand, een hele grote hit uit 1962 en 63.

And it is the rain and the hollies. Nearly 5 and 7 today is.

Prachtige Close Harmony van de Hollies en I'm Down. Je hoort natuurlijk de stem van de zanger Alan Clark. I'm Down van de Hollies. Wil je meer van dit soort horen? Stuur een e-mail naar uitdeveren747@gmail.com. En ook voor het zomertrio natuurlijk voor het volgende uur. Hier is Europe en Rock the Night.

0: Van het album The Final Countdown. Europe. Met het mooie opgefeunde haar. Ja, en dat was het toen altijd zo.
1: Johnny Cash.
0: Ja, hij stelt zichzelf voor. Dit is Johnny Cash. Live in Folsom Prison.

moving, and that's what tortures me.

Dr. Pop en World at War. 1981 en regelrechte eendagsvlieg. En wij gaan door met de Bee Gees.

Barry, Robin and Norris Gibb, de Bee Gees. In 1970 hoorde je Ayo Ayo hier op Radio Emmeloord. Goedemorgen. We gaan terug naar 1968. Je van Can't Heat. Volgens mij zat hij ook in de film Into the Wild. Dit heet On the Road Again.

0: Flavor of the Muziek van Can't Heat. En On the Road Again uit 1968.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En daar is het tijd voor nu. Hier is Cardinal Point, een Italiaanse groep die zich vestigde in Alkmaar. En daar onder leiding van Hans van Heem met wat hits scoorde in Nederland. Dit is er eentje van Mama Papa.

begon al in de jaren 60 in Italië. Maar dat lukte niet zo. Toen gingen ze hier dus naar Alkmaar en vestigden zich daar. Dit is Dravidoitja.

1965, Dravi Deutscher. Wat een jaar, hè, 1965. Maar Moestijn, ons Eisenbricht, aber onze lieve nicht, we gaan door met Kate Bush en Cloud Busting.

Cloudbusting. Een prachtige clip erbij. Met Donald Sutherland in de hoofdrol. Als de controversiële wetenschapper Wilhelm Reich. Het is het waar gebeurde verhaal namelijk van Reich. Die een uitvinding deed. De Cloudbuster. En Kate Bush speelde zelf de zoon van Wilhelm Reich. Genaamd Peter. Zo, ben je ook weer op de hoogte van dat verhaal? Hier zijn Mac en Katie Kissoon. 1962.

0: en zus, Mac en Katie Kishoon. 1972. Begin jaren 70 hadden ze een heel aantal hits achter elkaar. En dit is er eentje van Sing Along. En het is tijd voor de nieuwe plaat die we vandaag draaien. En dat doen we elke week natuurlijk. Roxanne Hazes, nummer 1 in de verrukkelijke 15 van afgelopen zondag. En tranen in de gift shop.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

de nieuwe single van Roxanne Hazes. Tranen in de gift shop. Daarmee werd het 10 minuten voor de klok van 8 uur. Die draait er eentje van Ecstasy. 1979. Is Making Plans van Nigel.

Making Plans van Nightjar. Ecstasy. Veel gedraaid vroeger in Veronica's Oh Wat een Nacht. Weet ik nog, had je tussen 12 en 2 uur 's nachts had je Countdown met Lex Harding. En die draaide hem heel vaak.

Ja, Them van, was dat met Van Morrison hoor je zingen en dat was Gloria. Zo, dit is de laatste van dit uur. Zometeen het nieuws en het weer van 8 uur. En dan zijn we terug. Tot zo lang hoor je Gordon Giltrap. Prachtige hardzong. Tot zo!

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Weer een bijna een kwartier verder. Prachtige muziek. War on Drugs. And Thinking of a Place. Uit 2017 en daarvoor hoorde je Thank You for Being a Friend van Andrew Gold. En dat kwam uit 1978. Je bent hier op de radio.
1: Uit de veren met Freert de Vries.
0: Dat klopt ook. Goedemorgen, welkom bij het tweede gedeelte van Uit de Veren. Radio Emmeloord. Hier is Goldie.

Goldie, Making Up Again. Plaatje veel werd gedraaid in Radio Tour de France toen die nog op toenmalige Hilversum 3 uitzonden. It is Disturbed. Een prachtige cover van Simon & Garfunkel.

0: Disturbed, the sound of silence. Ja, ja, een stuk geweld even.
1: Yes, play.
0: Hier is Blind Faith, een groep die ontstond, eindigde, nam op en toerde in alleen in 1968.

0: Op toetsen, Steve Winwood. Op drums, Ginger Baker. Op bas, Rick Gregg. En op gitaar hoor je Eric Clapton. De formatie Blind Faith. Een supergroep uit de jaren 60, 1968 dus om precies te zijn. En ze bestonden maar één jaar en brachten er ook maar één album uit. Ja, het kan gebeuren.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online. Amyloid. Het Zomertrio.
0: Daar zijn we nu aan toe. Het Zomertrio. Deze hele zomer gaan we dat doen. Drie platen non-stop achter elkaar door. En we beginnen met een hele mooie van Hobby Horse. It's summer.

0: Happy Goldsboro en Hello Summertime. En daarvoor Het Werd Zomer van Rob de Nijs natuurlijk. En daarvoor weer Hobby Horse en Summertime. Dat was het zomertrio voor vandaag.
1: Uit de veren met Freek de Vries.
0: En die gaat dan even door tot 9 uur. Deze van de Waterboys. In 1985 hoor je The Hole of the Moon.

the whole of the moon. In 1985, de Waterboys hoorde je hier. En nu, de Gezusterspunt. Nee, de Pointer Sisters natuurlijk. Hier is de prachtige Fire.

Bruce Springsteen schreef het. Zetten het op een album. Maar de Pointer Sisters namen het op. Drie dominee-dochters uit Amerika. En die maakten er een hele grote hit van in 1979. Nou, dankjewel.

0: KC and the Sunshine Bands, and Please Don't Go. Harry Casey, de leider en zanger van deze band. Die in de jaren 70, 80 zo heel veel grote hits scoorde. Allemaal in het disco-genre. Gaan we ook nog niet doen hoor, we gaan nog bijna een kwartiertje verder.
1: Tijd voor Kosporok.
0: Dat wou ik even zeggen, hier is Delirious.

King of Fools heet het album waar dit prachtige nummer White Ribbon Day op staat. Ik heb het ook gezien live in de Amsterdam Arena. Het was echt een stadionband hoor. Dit was de gospel rock nummer, was het gospel rock nummer voor deze week natuurlijk. Dat ging even iets niet helemaal goed, dat gaan we nog een keer doen. We gaan hem gewoon opnieuw opstarten. Hey, pak hem gewoon niet. Ik zet hem gewoon hier naartoe en dan draaien we hem hier. Ah, dit is beter. Galaxy Lynn. Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen, zij vonden elkaar weer in deze band in 1975, Long Hot Summer.

Solar Motions. Ja, 60. Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett. Daarna ging Robbie van Leeuwen door met Shocking Blue. Speelde nog een tijdje bij T-Set en richtte toen Galaxy Lynn op en vroeg Rudy Bennett weer als zanger. En dat was in de jaren 70. Helaas bleef het bij een eendagsvlieg voor deze formatie. You're a long hot summer. Tot zover uit de veren voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan zijn we er weer om even over zeven. Ik laat je achter met de Fem McCoy en de Soul City Symphony. Dit nummer heet The Hustle. Tot volgende week. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernán Gil. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw registratiesysteem voor reizigers van buiten de Europese Unie. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. En voor de medewerkers van Gulpene Bier voelt het als een flinke klap dat hun bedrijf wordt verkocht aan Gols. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. In de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Het dameskoortje heeft er weer zin in, als ik het zo hoor, ja. De Moody Blue, wat een lekkere plaat om mee te beginnen. De allereerste grammofoonplaat van Elvis Presley hier in het programma. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Twee uurtjes lang op jouw radio, op de internetradio. Ik ben weer even druk bezig geweest om allemaal mooie singeltjes uit te zoeken. Ik heb hier naast mij een hele stapel liggen. Tenminste, netjes op een rij, niet op een stapeltje. Want dat is niet goed, hè, voor de druk op de singeltjes. Dus ze staan netjes rechtop naast elkaar. En in de studio aanwezig twee draaitafels. Dus dat gaat helemaal goed komen. Laten we snel beginnen in de show. Is iedereen er klaar voor? Ja, iedereen is er klaar voor. Dan gaan we beginnen, dames en heren. Hier zijn de...

klinkt oud, hè, of niet? Soms deze van de Moody Blues met Godel. De muziek, zoals wij altijd doen, kriskast door elkaar heen. Geen bepaalde volgorde. Dat is juist het leuke van het programma. De ene verrassing na de andere, zoals deze, Here's Wings.

een mooie. En vooral het einde is heel erg mooi, moet ik zeggen. Stemgeluid van Paul McCartney, oftewel de formatie Wings met Listen to What the Man Said. Kennen we deze nog? Dat is een ring van Andrew Gold hier in die gouden oude show met The Lonely Boy.

ze mooi of niet, soms achter in de bioscoop met je vriendinnetje, de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. Ja, als je verliefd bent met een mooie dame en dan achter in de bioscoop, je ziet niet veel van de film, denk ik dan maar. Hè? Ja. Ja, het ene gevolg is het ene met de andere, of niet soms, ja.

helemaal het origineel uit de jaren 70. Nee. Geremasterd, zoals dat zo mooi heet, in 2001. Maar ja, goed, ik dacht, het kan best wel een keertje zo. The Sunday Girl, dat was er eentje van. De dametje Blondie hier in het programma. Als je net hebt ingeschakeld, hartelijk welkom. Dan heb je toch al heel veel mooie plaatjes gemist, of niet soms? Ja, deze keer zal ik het door de vingers zien, maar de volgende keer graag op tijd afstemmen op de Gouden Oude Show. Er is ook zo'n lekkere amazing plaat hier, Berry in Manilow met de Copacabana.

lekkere lange versie van de Copacabana. Een opname van Barry Manilow uit het jaar 1978. Weer wat een tijd geleden. Wat een tijd geleden. Maar het blijft toch leuk en blijft toch prachtig. Niet soms. Tijd voor wat recentere muziek. Hier is Modern Talking.

plaatje of niet, soms deze van de Modern Talking hier in de show. Met de Locomotion Tango. Dat is muziek uit de jaren 80, terug naar de jaren 70, 76. De Stardent Vocal Band.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
1: de nostalgische hits van toen
0: op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

het zeer herkenbare stemgeluid van Stevie Wonder of niet soms hier in het programma. Oftewel de master blaster van die beroemde LP film. Toch heerlijk, die muziek van toen in die gouden oude show. Zoals deze, kennen we deze nog hier, Fleetwood Mac.

Een instrumentaal nummertje van Fleetwood Mac. Getiteld The Albatross. Kennen we deze nog? Tijdloze plaat van Tammy Wynette.

Standby, Jochem en Tammy Wynette. Oftewel, Neil Vodderwell Choir. Kennen we deze nog? Winsessen, die broekjes, die verkopen als koekjes. Dat was toen de tijd een reclame van Radio Miami Internationaal.

0: Leuk of niet soms met de Winchester Cathedral. Tijd voor een hele lekkere disco-knalplaat.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

met de Baby Love. Dat was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent dat er straks het tweede gedeelte volgt. Dus goed nieuws. Straks nog veel meer mooie plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80 hier in de Gouden Oude Show. Tot straks, tweede gedeelte.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije, omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. Wat een lekkere plaat, of niet soms? Ja, de formatie Wings met Coming Up. En ik kan iedereen aanbevelen om eens naar dat clipje te gaan kijken. Want die is leuk, die is leuk. Heerlijke muziek zo in het tweede gedeelte alweer van het programma. Het is ook mooi, of niet? Soms Deurs, Wind and Fire. Altijd goed. Hier zijn ze met Sing a Song.

toch heerlijk deze plaat of niet? Soms zing een song van Earth, Wind and Fire. De muziek uit de jaren 60, 87. Fles en...

0: Hennepie.
1: Wat een geweldige plaat van die soms van de Fles en de Pen hier in het programma De Gouden Oude Show. De snippet ingeschakeld, hartelijk welkom. En we blijven even doorgaan met die fantastische muziek met Fleetwood Mac.

altijd een herrie in het programma van Johan de Graaf. Maar heel af en toe mag het toch best wel eens een keertje, of niet? Soms. Langzaam gaan ze weg. You can go your own way. Dat was Rick van Fleetwood Mac 1978, dames en heren, in het programma De Gouden Oude Show. Hier zijn de Commodores.

0: geweldige plaat of niet soms van de heren van de Commodores. 1978 zou het al zijn met The Brick House.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knalplaat in het programma. Waarom ook niet? Herkenbare geluid van The Jacksons met Blame It on the Boot.

0: toch heerlijk zo'n disco knalplaat in de Gouden Ouwe Show, of niet soms? De Jacksons waren dit met Blame It on the Boogie.
1: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Wat een geweldige plaat, of niet? Soms deze van David Bowie met I Come to China Girl. I Come to China Girl, ja. De muziek hier in het programma De Gouden Oude Show vanuit Studio 2 met Elton John en Kiki Dee.

de meneer Gip. Vertel, en die Gip uit de jaren 80, Love is Sick, wat een mooie muziek, of niet soms. We gaan een medley doen. Alle hits van de ABBA achter elkaar, oftewel de Stars on 45 met de ABBA medley.

een lekkere medley van hits van ABBA of niet, met de Stars on 45. De muziek, zoals gewoonlijk in de Gouden Oude Show, kriskast door elkaar heen. We hebben niet een bepaalde volgorde, nee. We draaien gewoon de mooiste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Met die mooie zendschepen van Tom Rhythms. Daar is die Gouden Oude Show voor. Eerst de Dexy Midnight Runners. Met die grote hit van hun uit begin jaren 80, Come on Eileen.

En de stemgeluid van The Village People hier in het programma, zo tegen het einde van de show met I Can't Stop The Music. Kennen we deze nog? Is een van Jimmy Free.

toch een leuk plaatje die je niet zo vaak meer hoort. En daar is die gouden autoshow voor. Dimmy Frey was dit met Yet I Know. We gaan naar Duitsland toe. De man van Niemdes Nichtes heeft een groot as. Die is er van Costa Corradales met de SOS.

leuk plagen of niet soms de SOS van de Costa Corretales. Mexico kennen we ook. Dit is een andere hit van de Les Humphries Singers.

vind dat nou echt een grammofoonplaat waarbij je niet stil kon blijven zitten. Wat een lekkere amazing plaat, een meteenplaat. The Promised Land van de Les Humphries Singers. Dit is alweer de laatste in de Gouden Oude Show, maar wel wat een plaat, hè, wat een plaat. The Fortune.

0: Lokaal Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 6:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maatenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede middag live vanuit Studio 19 in een zonnig Emmeloord op deze 3 juli 2026. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 7 uur.

Ja, Europe, the final countdown. Ik denk dat de vierde wereldoorlog weer met pijl en boog zal zijn. Goedemiddag alle luisteraars via DAB Plus en online en ook Mark Bodegraven, Kees de Haan, Theo Elschot, Jan Oosterveen en Aukje Zuidema.

nummer van Herman van Veen, Anne. Ja, daar, en de tekst is ook mooi. U kunt reageren op dit programma of u heeft misschien een playlist of een verzoekje. En dat kan allemaal naar studio@radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. En als u nou een playlist opstuurt, dan gaan wij die nummers draaien.

Ringo Starr met Photograph. En Annelies bracht net de vrijdagmiddag lunch. De poes eet niet meer mee, want Miepie is niet meer. We hebben afscheid genomen van Miepie na 8 jaar. Iedereen smakelijk eten.

headlines uit het nieuws. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

uit 1969, Mati met de Maan Serenade. Ja, we zitten nu alleen op DHB Plus en online, maar vanaf dinsdag zitten we ook weer op de middengolf 747. Daar zit nu nog Radio Waddenzee op. Maar dinsdag iedereen weer welkom op de middengolf 747.

Pink Floyd, See Emily Blaine. En ik zag Pink Floyd voor het eerst 56 jaar geleden in het Kralingse Bos in Rotterdam, bij het prachtige popfestival in eind juni 1970. Maar mogen ze mij eens gewoon overdoen. En ik krijg een mailtje van Hans en Mieke en ze schrijven: dag Dick, we luisteren natuurlijk weer mee. En sterkte, verlies van een geliefd huisdeur is altijd heel ingrijpend. Hartelijke groet vanuit Purmerend, Hans en Mieke. Dank jullie wel.

Ja, Jantje Smit uit Volendam, als de morgen is gekomen. Maar Jantje Smit woont niet meer in Volendam. Hij is verhuisd. Zijn ex-vrouw woont er nog wel, als ik het goed begrepen heb. Het is weer heel mooi weer in Emmeloord. En ik ga straks weer een eindje fietsen op mijn opa-fiets. En die heb ik zelf in elkaar gezet.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dit vond ik altijd zo'n fantastische jukebox kraker. Little Eve met Locomotion, ook alweer 1962. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Stop Loving You van Toto. Daar doen wij niet aan mee, maar wel aan de staatsloterij, want er zit nu 11 miljoen in de pot. Dus we hebben al een heel leuk appartement uitgezocht. Maar ja, dan moeten dat niet alleen maar nullen blijven. Een hele goede middag voor René Hofman, Kees Koopman, Theo van Steenbergen, Hans en Mieke en Johan de Graaf.

Ja, dat was Gert Timmerman met Brandend Zand. Gert Timmerman woonde volgens mij in Enschede en dit nummer is opgenomen in 1970. En ik heb hier een berichtje van Mark Bodegraven, die kunt u regelmatig horen op Radio Emmeloord. En hij schrijft: hoi Dick, zit nog 3 weken in het gips. Even een plaatje om wat op te vrolijken. Rio van Maywood met Mark. PS, als u tijd hebt, leest even Messenger. Ik lees heel vaak Messenger, maar sinds vanmorgen is het vastgelopen. En ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. Dus ik denk dat we over moeten stappen op WhatsApp. Hier is Maywood.

Mooi nummer van Rod Stewart, Reason to Believe, 1961. En ik heb hier dames die komen volgens mij uit Zuid-Afrika. Shout van Tears for Fears.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Er komt een vacature vrij voor een nieuwe nationale ombudsman. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weer en de headlines uit

Whistling Jack Smith met I Was Kuizenbills Batman. En dat was natuurlijk de begintune van The Admiral Robbie Dale op Radio Caroline. En daarvoor draaide ik Tears for Fears. En dat kwam natuurlijk niet uit Zuid-Afrika, maar uit Engeland.

People Got To Be Free van de Rascals. Van hadden we later ook de Young Rascals. Ik weet eigenlijk niet of dat een vervolg was. Ja, het is bijna 14:15 op deze vrijdag 3 juli 2026 alweer. Het halve jaar is er weer voorbij.

Ja, we zonden een mooi nummer van Cadans, Dagen dat ik je vergeet. En het was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een heel prettig weekend. Het wordt morgen 25 graden, dus vooruit dan maar weer. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: toch echt bang dat het voorbij is voor Sylvia en Sylvia's mother. Het spijt me, jongens. Ik kan er ook niks aan doen. Na 11 weken is het voorbij voor deze voormalige alarmschijf. Vorige week bleef hij nog een klein beetje hangen op nummer 36. Deze week op nummer 40. Dr. Hoek, samen met zijn medicine show. Dit is Radio Emmeloord, de top 40 van 24 juni 1972. De 8e jaargang, nummer 26. En wij zeggen goodbye, maar ik zeg een hele goede middag. Welkom bij deze top 40.
1: Het is net 3 uur geweest. Ja.

0: 5 nieuwe binnenkomers in deze historische top 40. En de eerste heb je gehoord op nummer 39. Mary's Mama van Drama. Nieuw binnen op nummer 39. Een hele goede middag. Dus Radio Emmeloord op AM747DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl met een historische top 40 van om precies te zijn 50 jaar geleden.
1: Radio Emmeloord. De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.

absoluut heel uniek. Een supersonic rocket ship in 1972. De Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. Erkend door de NVGD. De Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. De tweede nieuwe binnenkomer in deze historische hitlijst. Op nummer 34. Dit waren de Kings. Dit zijn de Zombies en Summertime.

muziek van The Zombies op 33. Summertime op nummer 32, afkomstig van 35 in de tweede week notering. The Beach Boys, You Need a Mess of Help to Stand. Radio Emlord, DAB plus AM747, uur na uur de wereld rond www.radioemmelord.nl. We slaan een plaatje over op nummer 31, afkomstig van 7 de vierde week van de classics, My Lady of Spain. Maar deze draaien we zeer zeker wel, want het is een lekkere, fijne, vrolijke plaat in de vierde week, helaas op de terugweg. Taos, New Mexico. Op nummer 30, afkomstig van 22. Goedemiddag, dit is Radio Emmelord.

A Star van Mike en Michael op nummer 26, afkomstig van 23 in de derde week. Radio Veronica top 40, de historische top 40 op Radio Emmeloord. Fijn dat je afgestemd staat. We zijn nog niet toegekomen aan de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Het is wel de vierde nieuwe binnenkomer van Procol Harum, een plaats die destijds werd gedraaid op 31 augustus 1974 volgens Radio Veronica Europa. The day the music died, oftewel het laatste uur van Veronica. Zover was het nog lang niet, stond deze top 40 werd uitgezonden op Radio Veronica op de 192 meter in de Middelhof. Vanaf het radiosetschip te Noordenij is Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

0: Vorige week kwam hij binnen op nummer 37 in de historische top 40, de Radio Veronica top 40. Boudewijn de Groot, Als de rook om je hoofd is verdwenen. Deze week dus op nummer 24. Daarvoor hoorden we A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Ook nieuw binnen in de historische top 40. De top 40 die werd uitgezonden op Radio Veronica lang geleden. Inderdaad, 50 jaar geleden. Het is kwart voor, dit is Radio Emmeloord. En daar is hij al. De allerhoogste nieuwe binnenkomer.
1: En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

dat zeg je net toch al, man. Is nu op de terugweg. Hotel op nummer 22, afkomstig van 16. Vicky Leandros na 12 weken lang in de Radio Veronica Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Gramfoon Detailhandelaren, en samengesteld uit gegevens van Handel en Industrie. Hij werd uitgezonden op 24 juli 1972. De achtste jaargang nummer 26.

dat zeggen. Je hoort Henny Huisman op de achtergrond. Het zou zomaar kunnen, hoor. Focus was dat. Op nummer 21. Vorige week nog op nummer 13. In de zevende week. Radio Veronica Top 40. Het nummer heet Sylvia. We maken ons op voor nieuws, weer en informatie. Oftewel, we gaan er eventjes tussenuit. Maar dat betekent niet dat je verstoken zal zijn van muziek. Want tot het tijd zijn draaien we nog één prachtige plaat van Don McLean. Starry's.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met

0: Puppy Love. Het maakt ons helemaal niet uit. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Op de middengolf AM 747 met een historische top 40. De top 40 van 50 jaar geleden. 24 juni 1972 uitgezonden via Radio Veronica op AM 192. En op dit moment via AM 747.
1: Dit is de historische top 40.

En Koek, een oud alarmschijf in de historische top 40. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Waar we verder gaan met die prachtige plaats van Debbie. En Everybody Join Hands. Deze week op nummer 16, vorige week op nummer 11. 5 plaatsen verliezen in de 8e week. Radio Veronica top 40.

Mary had a little lamb. Wat zeg je? Ja, vroeger kon het toch gewoon een lammetje hebben. Tegenwoordig ben je boer en dan word je uitgekocht. Het is niet anders, jongens.

doet gewoon als de Disney-mens bent. Het heeft absoluut niets te maken met een of andere grote supermarkt. Maar zo heet de plaat wel natuurlijk. Op nummer 14 afkomstig van 30 in de tweede week notering. Vorige week nieuw binnen in de Radio Veronica Top 40. Deze week dus met een super stip doorgestegen naar nummer 14. En ook de volgende plaat is lekker flink gestegen. 7 plaatsen winst voor Daniel Boone. En The Beautiful Sunday.

gouden herinneringen hoor je hier op Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Helaas op de terugweg Memories van Earth and Fire. 5 plaatsen verlies in de 11e week Radio Veronica Top 40. De Top 40 die werd uitgezonden op 24 juni 1972. Jaargang nummer 8, nummer 26. Precies 50 jaar geleden. Wat zeg je? Je zat met je transistorradio te luisteren op de 192 meter in de middengolf. Dat kan dus bij ons ook op 747. Misschien wel met je oude buizenradio. Laat het weten. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Zijn we hartstikke blij mee. En wij plaatsen het zeer zeker op onze website of op onze Facebookpagina. Zoek ons op www.facebook.com/radioemmeloord.

hoort ook de meest vreemde plaat hier op radio. Emmeloord Loco Porti. Chris Montes, 2 weken winst in de 4e week. Radio Veronica Top 40. Je hoort hier op Radio Emmeloord, AM747DAB+. Ik blijf het maar roepen, www.radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl, dat is ons e-mailadres. Er zijn wat mensen die aan mij vragen van... jongens, jullie zitten op AM, jullie zitten op DAB+. Waarom zitten jullie niet gewoon lekker op FM? Dat is een goede vraag trouwens. Die ga ik even stellen aan onze grote radiobaas. We zijn er hard mee bezig, vrienden. Maar het kost allemaal zoveel geld, hè. Verder met die top 40 van 50 jaar geleden. Dat is Little Willy. De Sweet op nummer 7. Vorige week op nummer 8 in de 5e week. Radio Veronica top 40.

Boys en Give Up Your Guns and Face the Law is iets waar ik een beetje moeite mee heb. Ik kan er ook niks aan doen, jongens. Hè? Ik heb een soort van antipathie tegen de overheid. Dat is nooit meer anders geworden, hoor. Ja, goed, dat is ook niet zo best natuurlijk. Daar word ik voor behandeld, zouden ze zeggen, bij Van Koten en de Bee. Give Up Your Guns van de Boys. Vrienden, je hoort hem hier in de historische top 40 bij Radio Emmeloord. Drie plaatsen winst voor deze voormalig alarmschijf in de derde week notering. Ofwel vinden deze plaat op nummer 6 in de historische top 40. Give up your guns and face the law. Nou, wat mij betreft zal het nooit gebeuren, maar desalniettemin draai ik wel speciaal voor jou de allerleukste platen in de historische top 40 op Radio Emmeloord. We laten hem eventjes langzaam uitdijnen. En dat was hem helemaal ten voeten uit. Eventjes wat meer herrie, ofwel een bak herrie. Stationair op nummer 5. Dit is Slade.

0: O'Sullivan. En zo heette deze plaat. Stationair op nummer 4. Wat zeg je allemaal? Gaan we samen een beetje kletsen? Dat mag wel, wat mij betreft.
1: Join together.
0: Join together. AM 747. Oh, dat rijmt ook nog een beetje. Het is bijna het einde van het tweede uurtje, vrienden. We gaan even lekker met z'n allen meezingen met deze prachtige plaat van Arne Jansen. Stationair op nummer 3. En meisjes met rode haren.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is de historische tipparade.

dat jouw buren aan het barbecuen zijn. Smoke gets in your eyes. De tipparade vrienden van 50 jaar geleden. De tipparade van 24 juni 1972, zoals die werd uitgezonden destijds op Radio Veronica op de middengolf 192. Een goed idee. Maar nu luister je gewoon lekker naar Radio Emmeloord. Tussen nu en 6 uur hoor je de leukste plaatjes uit de tipparade van 50 jaar geleden. Smoke gets in your eyes van Blue Haze op nummer 30 en deze vinden we op nummer 29.

Dit was niet alleen maar gisteren, vrienden. Dit was 50 jaar geleden nieuw binnen in de tipparade. Dit was Only Yesterday, Spooky Tooth. En daarvoor hoorden we de Hollies met The Man Without a Heart. De tipparade van 50 jaar geleden. Gisteren was het trouwens 58 jaar geleden dat André van Duin won met zijn act. Ongelooflijk, hè? Toen pas ging het echt beginnen voor die hele vreemde man. En de LP van de week 50 jaar geleden was de LP André van Duin. Kostte 15 gulden. 15 gulden, jongens. Ongelooflijk, hè? Wat een toestand allemaal. Dit is Radio Emmeloord op de middengolf AM 747 in de Noordoostpolder op DAB+. Helaas niet op FM, maar wel uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Er staat een hele mooie nieuwe monitor in de studio. In studio 19 is mij verteld. Er staan er op dit moment drie. Die staan allemaal te monitoren wat er gaat gebeuren op de radio. Nou, wat er nu nog gaat gebeuren tot 6 uur hoor je. In ieder geval de tipparade van 50 jaar geleden. Zullen we een hele mooie plaat draaien van James Brown op nummer 27 nieuw binnen?

Dat denk ik ook wel eens. Het heeft ook wel te maken met het signaal van Radio Veronica. De promotie via de C-zenders dat deze platen in de Nederlandse top 40 of de Radio Veronica top 40 terecht kwamen. De Wakkie Wakkie Wakkie van de Blue Mink. Een hittip van Klaas vaak. Daarvoor Voor een Kind Alleen van Connie van de Bos. Die hebben we niet gedraaid. En Vici Taito van Jim Pepper. De hittip van Tineke hebben we ook niet gedraaid. Daarvoor hoorden we wel There It Is van James Brown, Radio Emmeloord. 13 minuten voor half de allerbeste hits van de tipparade van 50 jaar geleden. De tipparade die werd uitgezonden op Radio Veronica op 24 juni 1972. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis vanaf het radiosendschip de Noorderdijk. We blijven het gewoon roepen. En wil je de Noorderdijk een keer bezoeken? Dat kan nog steeds in de oude NDSM-werf in Amsterdam. Achter het Centraal Station even het pontje nemen. En dan kom je gewoon langs het oude Veronica-zendschip. En als je daar dus even uitstapt, kan je misschien nog even de boot aanraken. Oh, dat zou mooi zijn, hè? En heel misschien kan je er zelfs op.

0: Nou, waar zijn die zomers gebleven? Dat vraag ik ook een klein beetje af. Ria Valk was dat. Vorige week op nummer 25. Twee plaatsjes gestegen in de tipparade van 50 jaar geleden. Tel 23.
1: My love, wish that I could see you once again. Just

presenterende jukebox van Stan Haag, inderdaad. Dat deed hij onder andere op Radio Veronica, later op Radio Miamico en heel even 5 minuten op Radio Atlantis uit Rotterdam. De persoonlijke hittip van Stan Haag, My Love Irene. 21 vorige week op 23. Op nummer 20, The Secret of You and I van de Buffoons, is onwijs gepromoot destijds op Radio Miamico. Zullen we dan deze keer maar even overslaan. Maar deze plaat was destijds de hittip van niemand minder dan Mr. Top 40, inderdaad. Lex, mag ik een verzoekplaatje bij je aanvragen? Oftewel, Lex Harding. Hij heet eigenlijk Lodewijk de Hengst. Maar dat klonk zo raar op de radio, hè? Lodewijk de Hengst. Toen hij bij Radio 227 kwam, moest hij een programma presenteren en een DJ-naam aannemen. En er was een programma dat heette Harding Koos Dixie. Dat had te maken met een sigarettenmerk. En zo is hij aan zijn naam gekomen. Lex Harding, Lodewijk de Hengst. Het is zijn hittip. En je hoort op de achtergrond natuurlijk al die waanzinnig goede klanken van Deep Purple. Een plaat die ook heel vaak in de top 1000 aller tijden op nummer 1 staat. En dan daarbij een beetje moet stuivertje verwisselen met Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Dit is Child in Time op nummer 18.

toch hartstikke commercieel, vrienden. Hè? Elke 5 jaar werd de plaat weer opnieuw uitgebracht. Hey Jude van de Beatles in 1972. Op zich heb ik helemaal niks tegen commercie, hoor wel. Ik was vroeger voor commerciële radio. Hè. We waren vrije radio's en de commerciële radio. Ja, dat moest het helemaal worden als ik dat nu hoor terug, hoor. Er worden af en toe wat platen tussen de commercials gedraaid. Dit is op de commerciële televisie. Hè. Ook die reclame, jongens. Cool. Allereerst te praten alsof je zelf een beetje debiel bent geworden. Maar goed, dat is toch tot daar aan toe, hoor. Zo ongelooflijk veel reclame en het wordt er ook zo hard ingeknald. Zullen we het daar maar niet over hebben, want volgens mij word ik te oud hiervoor. Hè? Radio Emmeloord op de oude vertrouwde middengolf AM747. En voor de mensen die wat moderner zijn, tegenwoordig heb je ook gewoon DAB Plus radio's. Die kosten helemaal niet zoveel meer. Die kan je gewoon kopen bij noem maar even een drogisterijketen. Of bij een budget supermarkt, als die ze regelmatig liggen. En dan zoek je gewoon naar Radio Emmeloord. En als je mazzel hebt en je woont in de regio Emmeloord, dan kan je ons gewoon vinden. Dan kan je eens kraakhelder ontvangen op je DAB Plus radio. Vind je het allemaal te moeilijk, dan is natuurlijk een internetradio ook geen probleem. www.radioemmeloord.nl. Zoek maar gewoon naar Radio Emmeloord, daar kan je ons zeker vinden. En uiteraard ook met een Android. Je moet doen Android-app, hè? Dus dan moet je zo'n telefoon hebben die dat besturingsprogramma heeft. Dus geen iPhone bijvoorbeeld. Onze website www.radioemmeloord.nl. Scroll helemaal door naar beneden, daar kan je de Android-app vinden. Daar kan je hem zelfs op je mobiele telefoon, op je laptop, op je tablet ontvangen. Dat is ongelooflijk. Ja. Zullen we deze muziek gewoon een beetje wegdraaien? Want ik vind het wel een waanzinnig leuke plaat, maar het duurt al heel erg lang. En we hebben niet echt heel veel tijd meer. Nee, het is 8 minuten over half geworden. Hey Jude was dat van de Beatles op nummer 15, afkomstig van 18. En deze staat op nummer 17 vorige week op... Nee, deze staat op nummer 14, vorige week op nummer 17. Dat was hem.

0: Turkse plaat, de allerhoogste nieuw binnenkomer in de tipparade van 50 jaar geleden. Oh baby, baby, baby, what would I say? Hurricane Smith. Deze tipparade werd destijds uitgezonden op Radio Veronica. De 19292 meter vanaf het radiozendschip De Noordernij. Ik blijf het maar roepen, want het was destijds wel heel erg gaaf, hè? Maar het werd wel van tevoren opgenomen, hè? In Hilversum. Ja, dat toch weer wel.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische...

grote baas die komt langs en zegt: De Wit, je hebt maar een uurtje voor die tipparade hoor. Dus hier komt de wolf van Peter Koelewijn tezamen met zijn Rockets op nummer 8, vorige week op nummer 19. En dan heb ik nog veel meer leuke plaatjes die ik heel graag zou willen draaien, maar die komen volgende week zeer zeker wel aan bod in de top 40. En die draai ik dan over 2 weken. Hè. Over 2 weken ga ik weer 50 jaar terug in de tijd. Volgende week ga ik 45 jaar terug in de tijd. En dat gaat zo om en om bij Radio Emmeloord. Ik wil je bedanken voor het luisteren de afgelopen 3 uur. Ik heb met heel veel plezier heb ik al de singeltjes weer bij elkaar gezocht. En die ga ik nu weer in de platenbak terugzetten. Anders krijg ik ruzie met de grote radio. Radio Emmeloord, AM747 DAB plus www.radioemmeloord.nl. De alarmschijf voor de hele komende week is van de Sandy Coast. Vorige week nog op nummer 8, deze week op nummer 1 dus. De alarmschijf. Dit is de Summer Train. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Straks 5 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, zijn er daar de mensen op reis of zo? Ja, het zou goed kunnen dat ze hun mobieltje bij hebben om te luisteren naar deze uitzending van Hit Riders op vrijdag. Jongen, jongen, jongen, we hebben er zin in vandaag. Ja, ik weet niet hoe het komt. De temperatuur valt goed mee. Het is niet te warm, het is niet te koud. Ja, de Belgen hebben gewonnen van Senegal. 2-3. Als je me nou... Dat is wat anders dan de Nederlanders toch. Aanstaande maandag moeten ze spelen. Dus van maandag op dinsdag tegen de Verenigde Staten. Tegen de VS, zeg maar. Straks om 2:00. Dus ik zou zeggen, zet je wekker er maar voor. 8e finale voor België. Was me dat een wedstrijdje, jongens, deze week.

kwartsproces krijgen we bezoek van Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Shoebox klassieker zal er zijn. Keuzeplaat van de luisteraars. Terug massaal gestemd waarvoor dank trouwens weer. Oh, vind ik toch zo leuk dat jullie zo massaal stemmen.

Jacqueline, ja, die zal er ook weer bij zijn vandaag. Ja, die komt even langs straks. En dan komt ze ook nog eens even terug met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja. Wat dat gaat worden, weet ik niet hoor.

0: 230ste uitzending, lieve mensen. Dat gaat snel. It's Friday!
1: Ja, het is vrijdag. Het weekend staat voor de deur.

Mr. Barry White. Can't get enough of your love, babe. Ja, jongens. Kan er maar niet genoeg van krijgen, nee. Oh ja, ik was eigenlijk vergeten te zeggen. Bedankt aan de voorgaande collega's hier bij jouw hitstation. Leuke muziek geweest de hele dag door. Oh, gezellige boel. Jawel. Alleen de grootste hit hoor je hier. En dat is net hetzelfde bij ons.

had dat mens daar een grote hit mee, deze Yvonne Elliman. If I can't have you, ik zou niet weten wat ik zou doen dan. Maar ja, ik vind het toch wel leuk dat jullie nu aan het luisteren zijn, hoor. Ja, dat is voor mij toch al het belangrijkste eigenlijk wel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Ja, en er is hier nog altijd eentje op zoek naar de zomer. Jammer genoeg moesten we hem vorig jaar afstaan. Chris Ria, Looking for the Summer. We zijn zomer 2026 nu. 230ste uitzending van Hit Riders. Het begint aardig op te lopen toch wel. Komt het er nu pas bij? Hartelijk welkom.

0: song je dat toch goed, hè? Vindt u niet? In 1991 een groot hit voor deze Chris Rea. I'm looking for the summer. Ik heb hem gevonden, hoor. Ja, ja. Gelukkig is het deze week ietsje minder warm dan vorige week. Jongen, jongen, jongen, wat was dat met die temperaturen? Zeg, boven de 30 graden wordt je zot van. Ja, zeg dat wel. Chris Rea, looking for the summer.
1: Hallo, dit is Hit Riders. Bonjour, ici Hit Riders. Hello, this is Hit Riders.
2: Ready here in the dark.
3: So mate, what are you f***ing stupid? It's a f***ing crowd out there.
4: Don't worry about it.
5: The-

0: classics.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: De hit tip deze week komt uit eigen land.

0: Italiaanse muziek van Lucio Battisti. Il Veliero mag ook wel eens gedraaid worden op deze vrijdag. Ik zeg even goeiedag tegen Jacqueline. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Goeiedag Jos.
0: Hallo, hallo. Ik vind het fijn dat je hier terug in de studio bent. Het is ietsje minder warm toch nu, Jacqueline. Vind je dat beter of vind je dat slechter dan vorige week?
1: Ik vind dat veel beter.
0: Ja, eigenlijk was het een beetje te. En als ik de weergoden mag geloven, streven we terug op half juli naar die 32 graden. Jongens, jongens, waar gaat dat naartoe? Jacqueline, kom jij straks nog even terug hier in de studio met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ja, ik ben terug van de partij, hè.
0: Oké, dan horen we je straks. En de mensen zullen er al naar uitkijken. Rond welk uur zou dat zijn, dacht je? Kwart voor zeven, zoiets?
1: Ja, dat zal zoiets ongeveer zijn, hè, Jos?
0: Ja, oké, dan gaan we dat in het oog houden voor straks. Rond kwart voor zeven komt Jacqueline terug.
1: Ja.
0: Goeiedag, zeg.
1: Ja, tot strakjes.
0: Zie je wel?
1: Dag.
0: Voilà, tot strakjes, zegt ze. Intussen draaien we deze van Jim Gilstrap.

Ja, ik was duidelijk iets te ijverig. Daar komen vodden van, jongen. Ja. Ik zet jullie al bijna zonder muziek. Jongen. Met het hoofd erbij blijven, Jos. Cool blijven. Ja, ik heb even de airco aangezet, want ik vond het hier een beetje warm aan het worden, toch wel. Zo gaan we beter met die airco aan. Intussen heeft Jacqueline mij ook voorzien van een drankje. Waarschijnlijk is het daardoor dat ik een klein beetje in de war was. Je hoorde Jim Gilstrap, Swing Your Daddy, 1975. En dit is net dezelfde intro als You Let Me Standing in the Rain, maar dit is hem gelukkig niet. Nee, we gaan er niet op roepen op die regen, hoor. Nee, laat het maar lekker zomeren, zeg maar. Zomer op je radio. Louisa Fernandez. Lay love on you.

ja, dat was hem werkelijk niet hoor, nee. Het was niet Jeanne Paul Young. Nee. Het was Louisa. Louisa Fernandez. Lay Love on You. Een zeezender hit uit de 70s. Grijs gedraaid destijds.

0: Ja, het is toch altijd leuk om nog eens terug te horen dat lief meisje Louisa Fernandez.
1: Dit is Hit Riders. Op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Ja, laat ons dan wel verzwagen. Laat ons bezaam blijven, niet waar?

Terug naar die goede discotheektijd. Midden jaren 80 hier voor Change. A Lover's Holiday. Ja, ik wil ook wel nog eens een vakantie doen hoor. Ja, voor mij speelt het geen rol. Ik wil gerust morgen mijn valiezen pakken en vertrekken richting Spanje. Maar eigenlijk is het in eigen land ook goed nu. Dus hoeven we niet te vertrekken. En we zijn blij dat we radio kunnen maken voor jullie.

0: achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst en dat betekende het einde. Het einde van de zomer en ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens en begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: ik hoor je nu al luid op denken, Bart van Leeuwen. Ik had nog de vertaling gedaan van Kid Rock en All Summer Long. Inderdaad, dat heeft hij goed gedaan. Maar wij vonden het leuk dat we ook eens een nummer van eigen bodem konden draaien met deze Robbie Lango.
1: Op vrijdag hoor je Hit Riders. Best safe music and more.
0: Laatste vocale voor 6 uur. Marco Borsato. Nee, je hoeft niet naar huis. Blijf nog even hier tot 7 uur.

0: Het is 6:00.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Right here is go back. Way back. Back into time.

Bonnie Pointer, Sugar Pie, Honey Punch, I Can Help Myself. Intussen zijn we verzeild in het tweede deel van deze Hit Riders op vrijdag, de 3e juli vandaag. Jawel, we zijn ook in de koopjesmaand. Ik vermoed dat men dat in Nederland ook zo doet. In België is men toch aan het kopen geslagen, zeg maar. Ja, koopjes doen. Soldenperiode tot 31 juli. De solden zijn goed gaan van start gegaan afgelopen woensdag, veronderstel ik. Ja, de winkels werden onmiddellijk leeg geplunderd als het ware, zeg maar. Mensen die nog op zoek waren naar iets voor in de zomer, wie weet. Ik heet jullie welkom in het tweede deel van deze

0: Os van den Bos.
1: Ja, en deze week kregen we ook het slechte nieuws binnen dat de zanger van YMCA is komen te overlijden. Dus afgelopen dinsdag 30 juni, net een dag voor hij 75 jaar ging worden, stierf Victor Willis, de leadzanger van de geweldige Amerikaanse band The Village People, YMCA.

Ja, Victor Willis heeft het net niet gehaald om zijn verjaardag te vieren van 75 jaar. Kom dat tegen, zeg, een dag voor je verjaardag. Net geen 75, dus Victor Willis, de leadzanger van de legendarische band The Village People. Die kende geweldige grote successen in de jaren 80 met onder andere deze YMCA. Een plaat waar ook onze Antwerpse Strangers een eigen parodie op maakten. En die maakten er het OCMW van. OCMW, ja, weet je nog wel? Oh, ja, mag niet zingen ergens. Nee. Het is onbeleefd zingen, Jos. Maar ik kan het me niet laten, toch? The Village People. We hadden een paar grote hits in die 80's. Onder andere ook nog Go West en noem zo maar op. Ja, Victor Willis. Jammer genoeg, dinsdag jongstleden komen te overlijden. Hier is Billy Ocean.

eigenlijk onbeleefd zo midden door de plank heen zitten praten. Dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. Nee, mocht mijn collega Bart het nu horen, dan zou hij me op de vingers tikken. Dat ben ik zeker.

zijn ook maar een mens en we zijn toe aan onze 230ste uitzending vandaag. En dat stemt ons toch zo vrolijk. En het weertje zit mee. Het is hier lekker frisjes in de studio. De airconditioning staat aan en Jacqueline loopt in de buurt. Wat moet een mens meer hebben eigenlijk? Alleen ook nog goede gids, goede muziek en een geweldige...

0: blijft toch altijd mooi. Of je hem nu eenmaal hoort of je hoort hem 100 maal. Het blijft toch altijd een geweldige plaat, deze van de OG's. De Love Train, ja, wat zou je anders willen met een liefdestrein op stop mag. Ja. Het kan niet beter eigenlijk, nee. Ja, zo is het in het leven. Er komen mensen te verjaren, maar er komen er ook te gaan. Zodat hadden we Victor Willis, die is komen te gaan. Maar wie er niet is komen te gaan, is deze.
1: Wel gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt.
2: Hé, wat?
1: En of je nou veel of weinig cadeautjes kreeg.
2: Cadeautjes?
1: Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en om je geeft.
3: En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, daar zal de volgende dame waarschijnlijk niet van wakker liggen. Debbie Harry, dames en heren, is deze week 81 jaar jong geworden. En u kent Debbie Harry, Blondie. Ja, uiteraard, dat was haar artiestennaam. Zeker van die grote hit, Denis Denis. En ook van nog een andere grote hit, dat is dan deze Atomic. En die gaan we op juli loslaten op deze vrijdag, de 3e juli. Debbie Harry, gefeliciteerd met je 81ste verjaardag, zeg maar. Hier is Blondie en Atomic.

een heel speciale dame geweest, deze Debbie Harry. En nog altijd, nog steeds inderdaad. Ja. Deze week 81 zomers jong. Je hoorde ze met Atomic. Ja, we zijn hem niet vergeten hoor vandaag. Nee, komt er zo aan, de Jukebox Klassieker.

geweldige shoebox-klassieker van de Crust. 1958, lieve mensen. Ja, zo lang was het geleden.

Ja, en we zitten wel eigenlijk in de buurt van waar wij hier uitzenden eigenlijk wel. Willy Sommers woont in Sint-Quintus-Lenneken. Je hoorde hem uit 72 met Weet je nog die slaus?

Frank Kalane, de broer van Herman van Molle. Woonde eigenlijk vroeger in Leiden, Oost-Vlaanderen. Waar hij momenteel vertoeft, weet ik niet heel precies. Maar dit is een nieuwe single. Hier is

nieuwe single van Frank Galan. Baila mee. Ja, gewoon in de gaten, lieve mensen, voor de Nederlandstalige hits. Top, ja. Her en der in België en misschien ook in Nederland. Maar hij is tussen aan het doorbreken met deze single in Spanje, heb ik vernomen. Vindt u het goed dat we nog één plaat op jullie loslaten voordat we aan de keuzeplaat van de luisteraar beginnen? Na deze van Soul Sister. Hier is wel.

0: plaat 1981 voor Soul Sister Jan Leijers en PP Michiels, weet je wel. Paul Michiels, ja. Jongen, wat was dat in de tijd toch wel een klasseband. Paul Michiels is intussen nog altijd solo bezig. Maar ja, het succes dat ze vroeger hadden met Soul Sister, dat kan toch niet meer geëvenaard worden, zeg maar. Ja, u hoort het. Het is tijd voor dit. De keuzeplaat van de luisteraars. Jongen, wat is er terug massaal gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens. Intussen zet ik even alles klaar. Ja, dat moet ook gebeuren. Kijk, zo, dat is zo gebeurd. Voilà. We gaan eens even kijken wat er te rapen viel in het lijstje van de laureaten, zeg maar. Op de eerste plaats stond, of staat, nummer van de Cats. Ja, zeg het maar, Jos. Lea, 1968. Jongens, wat is dat een tijd geleden, zeg. Voor de Volendamse band, de Cats, met Piet Veerman, weet je wel. Ik kijk eens even hoeveel stemmen dat daarvoor waren. Dus dat zijn 60% van onze luisteraars stemden op de Cats en Lea. Ik kijk eens even wat er als tweede in het lijstje stond. Een nummer dat minder gekend is, maar we gaan het toch draaien vandaag, hoor. De Abdul Hassan Orchestra en Arabian Affair. Als je het hoort, dan ga je zeggen, oh, echt een leuk nummer. Maar ik veronderstel dat de meeste mensen het niet kenden. Vandaar ook maar 8% op dat nummer van de Abdul Hassan Orchestra. Dan Roxette, ja, dat kent iedereen natuurlijk. Roxette met Marie. 32% van onze luisteraars stemden op The Look uit 1988, Roxette. Dus dat is eigenlijk nog net genoeg om aan bod te komen als tweede omgedraaid worden. Maar wie gaat er eerst gedraaid worden? Dat is deze.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

toch alweer een heleboel mensen gelukkig gemaakt, dacht ik wel, met deze van de Cats. Ik veronderstel een heleboel, want ik zeg 60%, dat zijn meer dan 30 mensen die stemden op deze de Cats en Lia. Dat waren onder andere Guido Ancaar, Paul Lammers, ik noem er een paar. Rita Lamer stemt ook elke week. Kees Bakker, Patrick van den Berg is een van de eerste die zeker al 2-3 jaar naar onze hitriders luistert.

0: het komt uit 1988. Het staat vandaag op de tweede plaats in de keuzeplaat van de luisteraars met 32% van de stemmen. Dat is goed voor 16 mensen. En ik noem er even een paar op. Dat is onder andere Gavi Raas, Pieter de Spiegeleer, Hergunen, Bernadette Jonkers, Claude de Loor, Nicole Marien, Erik Pleitings en noem zo maar op, Stefan Quintijn, Hilde Meert. Allemaal bedankt voor stemmen in onze poll. Ook Marijke Uitenhoven stemmen op deze Roxette en She's Got the Look uit 1988.
1: Weer of geen weer, Jules van der Mos is er.
2: Zonder twijfel, de beste muziek, de meeste hits.
0: Zometeen komt Jacqueline aan bod. Eerst nog deze van Andy Kim.

Ja, mensen die vorige week ook geluisterd hebben, die weten ongetwijfeld dat deze plaat ook bij de Laureaten stond voor de keuzeplaat van de luisteraars. Toen hadden we Fisher Z met The Worker op de eerste plaats en Technotronic met Pump Up The Jam op de tweede plaats. En die Kim viel uit de boot met Baby I Love You.

0: Het is tijd voor de rubriek met Jacqueline Segers. Goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Jot.
0: Hallo. Zeg, Jacqueline, heb jij ook gestemd voor de keuzeplaat van de luisteraars?
1: Ja, dat doe ik elke week.
0: En ik veronderstel dat jij gestemd hebt...
1: Voor Roxette.
0: Inderdaad, ja. Roxette, ja. Ja, jammer genoeg kwam Marie met Roxette beter als tweede aanbod de... Winnaars, de grote winnaars, zeg maar, vandaag waren de kids. Maar jij bent hier voor iets heel anders, Jacqueline. Vertel eens, wat eten we vandaag?
1: Dus ik maak vandaag aardappeltjes klaar met groene prinsessenboontjes. En ik ga er een Italiaanse kippensnitzel bij doen. En als dessert ga ik lekker rijstpap klaarmaken.
0: Oh, dat ziet er lekker uit. Zeg, Jacqueline, de temperaturen zijn terug de goede richting uit aan het gaan. Heb je al plannen voor het weekend? Staat iets zodat je denkt van, dat zou ik wel eens graag doen.
1: En wel, de solden zijn begonnen.
0: Oh, het is niet waar, zeker? Ik had dat gedacht, ik had het beter over gezwegen.
1: Ja.
0: Bedankt, Jacqueline, tot volgende week.
1: Tot volgende week, dag.
0: De groetjes, dag. Doei.

De kopjes. Het kon natuurlijk niet anders, ja. Jacqueline is op de pinken, hoor. Ja. Ze weet wel wanneer de goede momenten moet uitzoeken. Kijk, hier is het verloren nummer uit nummer 3 van de Laureate vandaag. De Abdul Hassan Orchestra. Leuk toch dat we hem ook draaien vandaag, vind je niet?

0: nummer dat zo regelrecht uit de zeezendertijd is gekomen, zeg maar. De Abdul Hassan Orchestra en Arabian Affair 1978. We draaiden hem regelmatig toen. En ook onze collega's op de zeezenderradio's, waaronder ook Radio Caroline, Radio Miami, enzovoort. Leuk dat we hem toch vandaag ook aan bod lieten komen. Ook al kreeg hij minder stemmen in de keuzeplaat van de luisteraars. Want daar was Piet Veerman als eerste aan bod met de Cats en Lea en Roxette en de Look als tweede. Ja, het is vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. Het is 9:30 voor 7 uur. Ik heet jullie welkom als je er nu pas bij komt, maar je bent een klein beetje 2 uur te laat eigenlijk.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.

0: Jos ben je er nog?
1: Playing nothing but the greatest hits.
0: Oh, dat is goed. Dat we dat weten. Nog een kleine goede 8 minuutjes te gaan in deze 230ste uitzending. En we doen beroep op deze mannen, Jess en James. Hier is Move.

Ja, wat maakte die er een soortje van? Jess en James. Het moet een beetje vooruit gaan, zijn we toen. You got to move your ass. Ja, in andere vaktermen dat wil. Oh, ik vind het zo jammer dat het er hier bijna op zit, dames en heren. We hebben nog hooguit twee platen te goed.

0: Ja, kan je nog een mooier compliment krijgen eigenlijk. Dankjewel, Wilson Pickett. You are looking good.
1: Tot de volgende keer, hoor.
2: Oh, hè, nu met de buis, man.
0: Ja, we moeten onze klok in het oog houden, dus daar kunnen we niet buiten. Nee, nee, nee. We moeten met spijt in het hart afscheid van jullie nemen wat betreft deze 230ste uitzending. Ik kijk er al naar uit om jullie terug te horen volgende week vrijdag voor de 231ste uitzending. En dan zijn we 10 juli als ik niet mis ben. Ik zou zeggen, laat jullie eens goed gaan dit weekend met de koopjes. En ja... Geniet van het mooie weer en geniet van de collega's hier bij ons op jouw radiostation. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. De groetjes, dag!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Shakira wil al langer met Burnout Boy werken en volgens haar maakt zijn stem het nummer echt compleet wat je net hoorde. Die Die is bovendien de officiële Viva World Cup song van 2026 en de opbrengst is gekoppeld aan een onderwijsfonds voor kinderen. Ze staat op nummer 1 met dit nummer in Nederland in de zomer van 2026. Voor Shakira is dit een opvallende herhaling van een bekend sportrecept. Ze maakte eerder al grote WK-muziekrondes en kwam nu dus opnieuw terug in de voetbalwereld met een officieel anthem. Shakira is 49 jaar en drie andere grote hits van haar zijn Whenever, Wherever, Hips Don't Lie en Waka Waka, This Time for Africa. Het laatste nummer werd het WK-lied van 2010 en groeide daardoor uit tot een van de bekendste voetbalnummers van de 21ste eeuw. Je luistert naar de Number One Show, waar we de nummer 1 hits op de hoogste treden van het podium zetten. En nu vliegen we naar 2015 met Jason Derulo.
1: It's too hard to

De volgende plaat blijft maar op nummer 1 staan in Engeland. Het hele voorjaar al en tot nu in de hete zomerse weken van 2026. Rain Me In, waar ik het over heb, begon niet als duet maar als solo-nummer op Sam Fender's album People's Watching. Olivia Dean schreef later een nieuwe strofe voor het lied, precies zodat het lied een vrouwelijk perspectief kreeg. Olivia Dean noemde Rain Me In haar favoriete nummer van Sam's album, wat mooi verklaart om juist deze song haar keuze werd voor een duetversie. De eerste versie met Olivia werd niet stilletjes in de studio onthuld, maar juist live. Geïntroduceerd tijdens een stadionshow in Londen voor ongeveer 80.000 mensen. Sam had het nummer al 5 jaar in de la liggen voordat het op People's Watching terechtkwam. Dat maakte het een relatief oud lied dat pas later echt zijn moment kreeg. Volgens Sam was het oorspronkelijk geschreven vanuit een mannelijk perspectief en over zelfsabotage in een relatie. En Olivia's bijdrage maakt daar nu een soort tweegesprek van in plaats van een mooi.

Dit is de number one show met een terugblik op het nieuws uit juli 1966. De 19-jarige kroonprins Charles Nedizaye neemt in Burundi de macht in handen en benoemt zichzelf tot koning Natare de Vijfde. Na de dood van Hussi Tusi Tsai, een gastingenieur die in Den Haag onder verdachte omstandigheden om het leven komt, verklaart de Chinese regering de Nederlandse diplomaat G.J. Jongemans tot persona non grata, maar geeft hem te kennen dat hij China niet mag verlaten voordat de Chinese medewerkers van Hsu toestemming hebben gekregen om Nederland te verlaten. Bob Dylan raakt gewond bij een motorongeluk in de buurt van zijn huis in Woodstock, New York. Hij laat zich daarna meer dan een jaar niet meer in het openbaar zien. De eerste kleurentelevisieuitzending in Canada wordt vanuit Toronto uitgezonden. De eerste uitzending kon nauwelijks door mensen in kleur worden bekeken, want kleurentv's waren in 1966 nog erg duur. Het toestel kostte ongeveer 1000 Canadese dollar, tegenwoordig vergelijkbaar met enkele duizenden euro's. En minder dan 1% van de Canadese huishoudens bezat toen een kleurentelevisie. Dit was het nieuws van juli 1966. Nu naar een hit in die maand, uit die maand in de number one show. July 1966.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Nederland is het eerste land in Europa met een grootschalig project voor zogeheten ijzer-luchtbatterijen. Het Amsterdamse bedrijf OR Energy, voortgekomen uit TU Delft, heeft daarvoor een deal gesloten met energieleverancier Budget Thuis. Deze batterijen kunnen overtollige stroom van windmolens en zonnepanelen meerdere dagen vasthouden. Iets wat gewone batterijen niet kunnen. En dat is handig op momenten dat er veel stroom is, maar weinig vraag, of juist andersom. Het project heeft een capaciteit van 1 gigawattuur, genoeg om duizenden huishoudens een dag van stroom te voorzien. De eerste fase, 400 megawattuur, moet in 2028 werken. Dan staat Nederland op de kaart als koploper in Europa op het gebied van langdurige energieopslag.

Italiaanse app Remind helpt gebruikers hun cognitieve gezondheid thuis te monitoren. De app combineert twee vragenlijsten, een geheugentest, spraakanalyse en typgedrag op de smartphone om een zogeheten breinleeftijd te berekenen. De spraakanalyse is gebaseerd op AI-modellen getraind met duizenden stemopnamen van zowel gezonde mensen als mensen met dementie. Subtiele verschillen in spreektempo en uitspraken kunnen zo vroeg worden opgespoord. Hetzelfde geldt voor typpatronen op de smartphone. De app is geen diagnostisch hulpmiddel en stelt geen diagnoses. Wel biedt hij inzicht in mogelijke cognitieve veranderingen en koppelt hij er leefstijladviezen aan. Remind is beschikbaar voor iOS en Android. De basisfuncties zijn gratis. Een Remind Plus abonnement kost €7,99.

Het nummer dat je net hoorde is geschreven door Robbie van Leeuwen, oprichter en creatieve motor van de band Shocking Blue, en verscheen in 1970 een single met Roll Engine Roll op de B-kant. Er werden meer dan 1 miljoen exemplaren in singlevorm van verkocht. Mariska Veres, het gezicht en de stem van de band, gaf het lied precies die coole, mysterieuze uitstraling waardoor het zo goed bleef hangen. Latere versies in andere talen bewezen hoe sterk de melodie overeind bleef. Het nummer kreeg al snel een eigen leven buiten Nederland en verschenen onder andere Finse, Duitse en Tsjechische versies. Wat voor een Nederlandse band in die tijd behoorlijk bijzonder was. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de Number One Show, editie nummer 278. En ik zeg dag, graag tot de volgende keer. We laten Redbone de deur sluiten met hun nummer 1 hit, We Are All Wounded. En Wounded niet uit 1973.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En we begonnen met een onbekende artiest wat betreft de Country Corner. Hij heet Fist Shake. En hij had het over een biertje drinken en een wijntje. Heerlijk toch? Maar de titel van dit nummer dat heet A Little Mere More Mine. Geen wine, maar mine. Dit is dus voor u weer de Country Corner. 2 uur lang zijn we bij u. Met uiteraard onze vaste ingrediënten in de show. Zometeen de country gospelplaat voor vandaag. De instrumentale aflosser. En natuurlijk een hele mooie drie van een hele oude country artiest. En die kennen we met z'n allen zeker. Zeker te weten, u kent deze man, want het is een man. Straks halverwege het eerste uur dus de drie van. Maar voorlopig krijgen we niet genoeg van de drie van. Want ook in het tweede uur zal in het teken staan van de drie van. We gaan 3 nummers van 1 en dezelfde artiest draaien. Maar dit keer de letter Z in de aanbieding. Country artiesten die dus hun naam of hun achternaam of misschien wel hun groep met de letter C beginnen. Wilt u wat kwijt aan de Country Corner? Dat kan. Telefoon

Begin dit jaar waren ze nog in het voorhuis hier in Emmeloord. Dick van Altena samen met de formatie Zavanna. En dit was de liedzanger van de formatie Zavanna, Marcel Smulders. Hun theaterprogramma heet Back to the Country. En daar komt dit nu vandaan. Does Words Ever Cross Your Mind? En daarvoor Don Williams met het prachtige nummer We Got Love. U luistert naar de Country Corner van het Emmeloord Noordoostpolder. En we gaan naar een dame toe. Ze heet Emily Ann Robinson.

zou dit toevallig over de whisky gaan. Ik denk het haast wel. Jack en Jill Daniels heet dit nummer. Emily Ann Roberts tekende voor dit nummer. En wij gaan door naar de Country Family Reunie. En mocht u dat ooit eens op televisie willen zien, dan moet je naar dat Gospel-kanaal. Oftewel, volgens mij is dat 7. Heet het 7, maar het zit niet op 7. Maar het heet volgens mij wel 7. Die Country Family Reunie, die komt daar af en toe wel eens een keer voorbij. En dat zijn hele mooie programma's waar heel veel country-artiesten aan meedoen. Onder andere David Frissell. Er was toen in die reunie is een special wat betreft liedjes van Merle Haggard. En daar is dit één van. David Frissell zingt het volgende nummer. The Way It Was in 51. Afkomstig dus van Merle Haggard, maar dus vertolkt door David Frissell hier in de Country Corner.

U luistert naar het stemgeluid van niemand minder dan George Strait. En Adelaida. Daarvoor een bekend nummer wat u eigenlijk kent van Eddie Rabbits, maar dit keer niet gezongen werd door Eddie Rabbits. Driving My Life Away. Dit keer gezongen door Red Atkins. We gaan zo langzamerhand toe naar de instrumentale aflossen. Komt van de begeleidingsband van Ricky van Shelton. En nou een leuk weetje is dat zijn zus, hoe heet ze ook alweer, Alice Shelton, ook meespeelt op de begeleidingsband van Ricky van Shelton. Nou, die begeleidingsband die heeft is een instrumentaal nummer opgenomen. En ik dacht, oh leuk is om het te laten horen aan u. Hier is Top

En zo zijn we halverwege het eerste uur gekomen. Dat betekent dat we zo toe zijn aan de drie van. Ik dacht een leuk nummer van de begeleidingsband van Ricky van Shelton. Top Bouncy heette dat nummer. En heeft u nu zelf een artiest dat hij denkt, ja Fred luister, ik wil iemand feliciteren, ik wil iemand een groetje doen, ik wil het gewoon zelf. Het maakt allemaal niet uit. Je kunt gewoon bellen met de telefoonnummer 06-3013-1892. En dan even via de sms of de app. Sms is een beetje oud, maar ja, het doet het allemaal nog wel op de telefoon. En de app, dat kunnen we met z'n allen. Of misschien wel via Messenger. Dan moeten we even gaan zoeken naar onze Facebookpagina. Fred's Country Corner. En dan een Messengerbericht versturen. Dat komt natuurlijk uiteraard ook bij ons terecht. En zo kan ook uw favoriete artiest in de drie van. Natuurlijk even een groet naar onze vaste luisteraars. IJsselmuiden, Genemuiden...

Weesp onder andere. Die de Country Corner allemaal beluisteren en het gezellig vinden. Dus hou zo. Maar mochten er op- of aanmerkingen zijn, dat mag natuurlijk ook. We staan voor alles open hier. Maar wij gaan naar de drie van. Ik vertelde het aan het begin van het programma. Het is een oude kerel. Doet al jaren mee met de country en western muziek. Hij is eigenlijk niet weg te denken uit de country en western muziek. Want als je zegt country en western muziek, dan zeg je precies die. Hij heeft een enorme lange paardenstaart. En dan heb ik het niet over Dick van Altena. Nee, die niet. Maar er zijn er nog meer met de paardenstaart. En dan heb ik het natuurlijk over Willie Nelson. En Willie Nelson is natuurlijk een grootheid in deze muziekgenre. We gaan zo meteen luisteren naar Always On My Mind. Die mag natuurlijk niet ontbreken van deze man. Daarna I've Got The Money, I've Got The Time. En we eindigen zo meteen met dat prachtige nummer The City Of New Orleans. Hier is Willie Nelson in de drie van. Even op de plek rust.

0: staan. Heerlijke muziek van niemand minder dan Willie Nelson. Vandaag dus in de drie van. Straks in de tweede uur nog meer drie vannen. Want dan gaan we bezig met de letter C. Willie Nelson dus met The City of New Orleans. If you got the money, if you got the time. En begonnen met het hele mooie, prachtige, romantische Always on My Mind. Een grootheid in de country en western muziek, deze Willie Nelson.
1: Ja.

Vince Gill tekende voor dit nummer What the Go Girls Do. Dit is de Country Corner vanuit Emmeloord Noordoostpolder. Met, wat mag ik wel zeggen, heerlijke country en westernmuziek. Misschien wel de heerlijkste. Maar de volgende die we klaar hebben staan is van een dame die u kent eigenlijk van het nummer Blue Bayou. En dan heb ik het over Linda Ronstadt. Je hoort er niet zoveel over. Dat is eigenlijk, ja, wat mij in het geheugen klinkt, een van de enigste nummers dat je denkt van ja, die is van Linda Ronstadt. Luister eens naar het volgende nummer. Love is a Rose. Ook dit komt van Linda Ronstadt.

0: zo zijn we weer aangekomen aan het einde van dit programma. Wat betreft het eerste uur natuurlijk, want we gaan nog niet bij u weg. Nee, dat doen we zeker niet. Want we gaan even naar een onderbreking. Dat betekent dat wij van deel 1 naar deel 2 gaan. Of van A naar B, hoe u het ook maar wilt hebben.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
3: Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: The Country Corner.
5: The greats of country all hang out here, like George.
6: He said, I'll love you till I die.
5: Tammy.
7: I'm fine,
5: Brandy.
8: I'm digging up bones. I'm digging up bones.
5: And so many more.
9: I'm an everywhere man.
5: For the best of country classics.
10: Number one for country music.
11: Have a great day.

Luisteraars, welkom terug bij deel 2 van de Country Corner. En als u regelmatig luisteraar bent van de Country Corner, of u moet afgelopen 2 weken hebben gemist, dan weet u niet wat er gaat komen, maar anders wel. In het tweede uur stellen we de 3 van wat we eigenlijk het eerste uur ook af en toe laten horen. Een klein beetje op een nummer 1 positie. Betekent dat wij 3 nummers van 1 en dezelfde artiest gaan draaien. Zeker deze vakantieperiode, deze zomerperiode mag ik dan wel zeggen. En misschien gaan we er wel mee verder als u dat ook leuk vindt. Mocht u het niet weten wat we aan het doen zijn. Nou, we gaan 3 nummers van 1 en dezelfde artiest draaien. En daar hebben we dan een letter aan gekoppeld. We zijn met A begonnen en we zijn inmiddels beland bij letter C. De C van Cornelis. En ik kan zeggen, ja, het zijn dit keer allerlei heren die voorbij komen. Dames met een C was een probleempje. Maar toch hebben we letters gevonden met mannen met de C in de voornaam, achternaam. Gaat helemaal goed komen. En natuurlijk horen we van u graag wat u ervan vindt, zo dit tweede uur. Er komen weer fantastische nummers voorbij. Ook nummers die u waarschijnlijk heel goed kent.

En u denkt waarschijnlijk al wel van, ja, wie zou er eigenlijk met een C, ja, wie zou er in de lijst zitten? Nou, we kunnen maar met één man beginnen, met de C natuurlijk, hè. En u zult wel denken, ja, dat is hij. Natuurlijk, hier drie nummers. Als eerste, hier is Johnny Cash.

Vandaag in de drie van, in ieder geval in het tweede uur, want we hebben 5 keer een drie van. Als eerste Johnny Cash met De Zedus. Thanks to you, het laatste nummer. I've got a thing about trains ertussenin. We begonnen met over de gevangenis, de grootste gevangenis in Amerika. St. Quentin. Dat was Johnny Cash. En deze man mag ook zeker niet ontbreken. Want we gaan naar Conway Twitty. Opnieuw een C in de voornaam. En wat nummers opgezocht die u normaal niet in de

Eind jaren 50 begon hij als een rock'n'roll zinger. Wat eigenlijk niet zo lukte. In de 70e jaren en de 80e jaren maakte hij de stap naar de country en westernmuziek. En behaalde maar liefst 40 nummer 1 hits. Dan heb ik het over Conway Twitty.

de muziek nog. Door met de volgende zee. Doen we samen met Chris Stapleton. Ook hij heeft een paar Grammys. Wat CMA Awards achter zijn naam staan. Opnieuw, niet drie nummers. Hier in de Country Corner.

Wederom drie nummers achter elkaar. Omdat we de drie van een beetje op hun voetstuk plaatsen. Zeker in dit tweede uur. We horen drie nummers van...

of You. En begonnen met A Parachute. Maar we kunnen natuurlijk hier in de Country Corner van het ene uiterste naar het andere uiterste. Want we zijn bezig met de letter Z. En we gaan zometeen naar Charlie Rich. En Charlie Rich kennen wij natuurlijk van die twee prachtige nummers. En die twee prachtige nummers gaan we uiteraard voor u draaien. Zometeen, The Most Beautiful Girl in the World. Wie kent het niet? Daarna Behind Closed Doors, ook van Charlie Rich. En we eindigen met Rolling with the Flow. En dat komt wel goed uit, want deze week is het eigenlijk TT-week in Assen. Ja, dan is de TT is er weer. Maar ja, Rolling with the Flow... Ja, waarom niet? Past er goed bij. Maar eerst Charlie Rich. Die Rolling with the Flow komt overigens ook van Charlie Rich. Dus drie nummers van deze beste man. Mira C. is zijn naam. The most beautiful girl in the world.

Dit was dan weer de Country Corner voor vandaag in het laatste uur in de special. De letter C. En natuurlijk de drie van in ere hersteld. Als laatste Charlie Daniels. En u hoorde The Devil Went Down to Georgia, An Easy Rider en The Long-Haired Country Boy. Ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd naar de Country Corner. Ik hoop dat u er ook weer een week op kan teren op deze twee uur. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. Wens ik u verder een hele fijne avond. En misschien wel tot volgende week. Dan zijn wij er weer en ik hoop ook u. Tot volgende week.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.